0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en veel alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Het grootste deel van de Canadese export gaat naar de VS, maar Canada kijkt nu ook of ze meer kunnen handelen met landen in Europa. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De ANWB waarschuwt dat het extra druk kan zijn op de weg, omdat veel mensen die normaal met de trein gaan nu de auto pakken. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. De PVV verwacht veel steun voor een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. De partij wil dat er gedragsregels voor makelaars komen. Door misstanden als vriendjespolitiek is het voor kopers soms lastig om aan een huis te komen, of ze betalen een hogere prijs. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. En overdag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en de meeste alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren al een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens hun 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt, dat er ook geen vervangend vervoer is. Op de weg kan het extra druk worden, waarschuwt de ANWB al. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars schepen. Volgens de VS werden marineschepen bestookt met Iraanse raketten, maar is er geen schade. Als vergelding heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen 5 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Iran zegt ook die aanvallen te gaan vergelden. En voetbaltrainer Rick Kruis gaat aan de slag bij NAC Breda. De club ontsloeg maandag trainer Carl Hoefkens. NAC staat nu 11e in de eerste divisie en hoopt dat de nieuwe trainer kan zorgen voor verbetering. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd als trainer bij FC Volendam, nadat die club degradeerde uit de eredivisie. Het weer: in het noordoosten nog wat buien. In het rest van het land is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met veel wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Dat alles bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

Confession of the Groom.

0: 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht begon. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het vandaag extra druk worden, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komt er een hogere importheffing op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met die nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Volgens 2 journalisten werd Netanyahu 1,5 week voor de aanval op 7 oktober al ingelicht, maar deed hij daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek wat is uitgekomen. Het weer, in het noorden kans op een bui, verder is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Bij dat alles wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: ZFM. Dit is Studio Eden. 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het extra druk worden vandaag, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komen er hogere importheffingen op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. In het gebouw komen onder meer kantoren en laboratoria. Het pand op het Science Park in Utrecht had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn, maar de bouw liep meerdere keren vertraging op. Onder meer door problemen met de trillingen van de trambaan daarnaast. Wanneer het RIVM nu wel kan gaan verhuizen, is nog onduidelijk. En het weer. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Verder is het wisselvallig vandaag. In de middag is er ook kans op onweer. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

Sparrow op Studio Reden. The Great Exception. Daarvoor natuurlijk Jason Derulo met Lifestyle. En daarmee zeggen we meteen goedemorgen. En welkom, een nieuwe aflevering van de ochtendshow op Studio Reden. Op deze mooie woensdagmorgen, de 9e september. Onderweg het lokale nieuws. We hebben Ariane Grande. Nu eerst

0: studioreden.nl.
1: In een groot drugsonderzoek in Gelderland zijn de afgelopen maanden 17 verdachten aangehouden. Een van de 5 hoofdverdachten is een 32-jarige man uit Velp. In april werden woningen en bedrijven in onder meer Velp, Duiven en Arnhem doorzocht. Naast de 5 hoofdverdachten zijn 12 drugscouriers aangehouden. Ook ontdekte de politie donderdag een hennepkwekerij in een woning in Westervoort. De politie roept inwoners op vermoedens van drugscriminaliteit te melden.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

Sexual Healing. En daarvoor natuurlijk Taylor Swift en het lokale nieuws. Het kwam allemaal aan je voorbij. Zometeen de koers met Breathless. Nu eerst Ave Max en Who's Laughing Now?

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In vrijwel het hele land ligt het openbaar vervoer vandaag stil. Vakbonden houden grote stakingen tegen de bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Niet alleen treinen, maar ook bussen rijden niet. De VS gaat de import van zuivel, motorfietsen en alcohol uit Canada verbieden. Het is een nieuwe stap in de handelsoorlog tussen de twee landen, nadat Canada gisteren nieuwe importheffingen invoerde. En de toezichthouders op de AIVD en de MIVD maken zich zorgen over de nieuwe bevoegdheden die de inlichtingendiensten morgen mogelijk krijgen. Ze maken zich zorgen omdat ook het toezicht afneemt. En het weer wisselvallig vandaag met regen, af en toe wat zon en in de middag kans op onweer. En het wordt zo'n 18 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het begint langzaam wat drukker te worden op de wegen. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht rijdt het al langzaam tussen knooppunt Empel en Zaltbommel. Daar ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

lekker meezingen met Con. You're the beginning. En daarvoor natuurlijk another you're talk to you. En als je ook jouw favoriete plaat wil horen hier op Studio Reden, dan kan dat. Laat het even weten via mailtje studio@studioreden.nl. Nu op je radio, Johnny Hates Jazz.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag breekt de zon regelmatig door en valt in de middag af en toe een stevige bui. Lokaal komt het ook tot onweer. Het wordt een graad of 18 en er staat een stevige westenwind. Morgen is het een stuk droger, met daarbij een mix van wolken en zon. Het wordt dan 19 of 20 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Reizigers lijken goed op de hoogte, ziet verslaggever Jeroen Gortworst op het station van Zwolle.
2: Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. De mensen hier lijken toch echt wel te beseffen dat er inderdaad geen enkele trein rijdt.
1: Er wordt gestaakt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen. Correspondent David Poort vertelt dat het om een grote aanval ging.
3: De Amerikanen hebben zeker 5 Iraanse olietankers aangevallen. Zowel bij Karg, dat is dat eiland in het noordpunt van de Persische Golf, en ook in de Golf van Oman, dus aan de andere kant van de straat van Hormuz.
1: Volgens het Amerikaanse leger was het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Het RIVM kan voorlopig niet verhuizen naar Utrecht. Al jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe locatie. Na al 8 jaar vertraging zou het gebouw dit voorjaar worden opgeleverd, maar nu is er opnieuw vertraging. Door het overvolle stroomnet moeten er gasgeneratoren worden geplaatst. Wanneer het RIVM wel kan verhuizen, dat is nog niet bekend. Het weer vandaag wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle onweersbuien over, soms met hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan de kust zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden. En vanavond neemt de buiigheid af. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam rondom Nijkerk natuurlijk. Daar kom ik zo bij. Hier is de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Stroe en Voorthuizen heb je 5 minuten vertraging. Nou, de A28 is bij Nijkerk nog steeds in beide richtingen afgesloten. En daardoor loopt het vast op de N301 in Nijkerk richting Barneveld. Heb je 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

to be lonely. Goedemorgen, het is 7 uur geweest. Welkom in deel 2 van deze ochtendshow op Studio Reden. De streekomroep voor Reden, Roosendaal en beide omgeving. Live vanuit Velp, vanuit Studio 2, doen we het tot 9 uur vandaag. Zometeen het lokale nieuws. Nu eerst Sharon Brown en I'm Specialized in Love.

0: lezen op studioreden.nl.
1: Bij een verkeerscontrole in Velp zijn vrijdag tientallen processen verbaal uitgeschreven. De politie controleerde samen met 3 gemeentelijke handhavers ruim 6 uur lang op het parkeerterrein van het voormalige ziekenhuis. Er waren onder meer boetes voor het niet kunnen tonen van een rijbewijs, te veel geluid, slechte verlichting en telefoongebruik achter het stuur. Ook werd een bestuurder betrapt op rijden onder invloed van drugs. 3 voertuigen kregen een WOC-status. Meerdere politiestudenten deden tijdens de controle praktijkervaring op.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

zich nog herinneren, die prachtige videoclip van Elton John. Can You Feel the Love Tonight? Daarvoor natuurlijk Nederlandstalig werk van Suzanne en Freek. Onlangs waren ze nog in het stadium daar in het Gelredome in Arnhem. Nu op je radio Bruno Mars. We gaan een klein beetje naar zijn soul-tijd. Dit is On My Soul.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in Nederland ligt stil. Treinen, trams, metro's en bussen rijden vandaag niet. Werknemers leggen het werk 24 uur neer uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS gaat de import van zuivel, motorfietsen en alcohol uit Canada verbieden. Dat is een nieuwe stap in de handelsoorlog tussen de beide landen. Canada voerde gisteren nieuwe importheffingen in. De toezichthouders op de AIVD en MIVD maken zich zorgen over nieuwe bevoegdheden die de inlichtingendiensten mogelijk krijgen. Ze zijn kritisch omdat in de nieuwe wet het toezicht op de diensten juist afneemt. Het weer vandaag wisselvallig, felle buien zijn mogelijk, het waait flink, maar tussendoor schijnt ook de zon, het wordt 19 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio loopt het natuurlijk vast rondom Nijkerk en Zeewolde. Daar kom ik zo bij. Eerst de A1 naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A2 Den Bosch-Utrecht. Voor het knooppunt Deil. Dat komt door werkzaamheden. Dan de A28. Die is in beide richtingen afgesloten bij Nijkerk. Dat is bekend. En daardoor loopt het vast op andere routes daar. Zoals op de N301 richting Barneveld in Nijkerk 3 kilometer file en bijna een half uur vertraging. Dan de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Tussen Knoopend Waterberg en Hoenderlo 5 kilometer door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. Op onthoud is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Soul samen met Bruno Mars op Studio Reden. Je hoorde Stil en daarvoor Pitbull met Fun. En dat allemaal live vanuit Studio 2 in Velp. Op 107.2 zijn we te beluisteren in Velp en omgeving. En in Dieren, daar doen we het op 106.9. Maar natuurlijk ook wereldwijd via studioreden.nl. En natuurlijk niet te vergeten via DAB+. Door met de muziek. Dit zijn de Shapeshifters.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag breekt de zon regelmatig door en valt in de middag af en toe een stevige bui. Lokaal komt het ook tot onweer. Het wordt een graad of 18 en er staat een stevige westenwind. Morgen is het een stuk droger, met daarbij een mix van wolken en zon. Het wordt dan 19 of 20 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Matching op Studio Reden. Olivia Dean, A Man I Need. Daarvoor het weer met Jan van Gelderen. En Pharrell Williams met Marlon Monroe. En wat ook nog de Shapeshifters. En als je nou zegt, ik wil ook een leuke plaat horen op Studio Reden, dan kan dat nog anderhalf uur. En dan houdt het op. Ja, inderdaad. Stuur gewoon even een mailtje naar studio@studioreden.nl. Of laat een berichtje achter in de app op je telefoon. En heb je dat nog niet gedaan, doe het dan gewoon. En heb je de app niet, download hem gewoon even. Want we houden je daar ook mee op de hoogte wat betreft het lokale nieuws uit de gemeente Reden. Onder andere bijvoorbeeld over de Groene Straat in Reden of over het, noem het maar op.

0: is Studio Heden. 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in het land ligt plat. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers staken tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Reizigers lijken goed op de hoogte. Veel stations zijn leeg. Vakbond FNV snapt dat de staking veel mensen raakt.
2: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op die goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
1: Op de weg kan het extra druk worden, zo waarschuwt de ANWB. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In augustus werd volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar.
3: Dit was bijzonder uitzonderlijk. Dit is een all-time laagste record als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht. Dat is gewoon bijna een vijfde lager.
1: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. Het weer wisselvallig, vanuit het noordwesten trekken soms felle buien over, met hagel of onweer, tussendoor ook af en toe zon. Maait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staat net geen 100 kilometer file in de regio. Tot nu toe verloopt de spits niet drukker dan gebruikelijk. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen 10 minuten vertraging. Ook op de A1 maar dan naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten extra. Dat geldt ook voor de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. Dan is de A28 Amersfoort-Zwolle nog steeds in beide richtingen dicht bij Nijkerk. Problemen zijn daar bekend. Beide richtingen rijden om via Apeldoorn. Nou, daardoor loopt het allemaal vast rondom Nijkerk en Zeewolde. Zo staat op de N301 richting Barneveld bij Nijkerk 2 kilometer file. En dat levert een kwartier vertraging op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

hier op studio reden. Jorden Boston, daarvoor Dua Lipa met Don't Start Now. En daarmee openen we het derde en laatste uurtje van deze ochtendshow op deze woensdagmorgen, de 9e september. Zometeen het lokale nieuws hier op studio reden. De Magic Dragons komen eraan. Nu is John Legend en Everybody Knows.

0: Bij een verkeerscontrole in Velp zijn vrijdag tientallen processen verbaal uitgeschreven. De politie controleerde samen met 3 gemeentelijke handhavers ruim 6 uur lang op het parkeerterrein van het voormalige ziekenhuis. Er waren onder meer boetes voor het niet kunnen tonen van een rijbewijs, te veel geluid, slechte verlichting en telefoongebruik achter het stuur. Ook werd een bestuurder betrapt op rijden onder invloed van drugs. 3 voertuigen kregen een WOC-status. Meerdere politiestudenten deden tijdens de controle praktijkervaring op.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt stil. Treinen, trams, metro's en bussen rijden vandaag niet. Werknemers leggen het werk 24 uur neer uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS gaat de import van zuivel, motorfietsen en alcohol uit Canada verbieden. Dat is een nieuwe stap in de handelsoorlog tussen de beide landen. Canada voerde gisteren nieuwe importheffingen in. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. Het gebouw had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn. Het weer wisselvallig, felle buien, soms met onweer en hagel en het waait flink. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 19 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A1 naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak heb je 10 minuten vertraging. De A18, Zevenaar-Varsseveld bij Doetinchem. 10 minuten extra door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En de A28, die is natuurlijk in beide richtingen dicht bij Nijkerk. En daardoor loopt het onder andere vast in Nijkerk op de N301. In de richting van Barneveld heb je 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

de tijd met Michael McDonald. And I keep forgetting every time you're near. En Harry Styles kwam er aan je voorbij met American Girls. Of we een leuke plaat wilden draaien voor Maurice uit Arnhem. Of ik er eentje wilde draaien van Snow Patrol. Nou, dat is de enige die ik kon vinden. Just Say Yes. Nou, hoe gepast kan dat?

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag breekt de zon regelmatig door en valt in de middag af en toe een stevige bui. Lokaal komt het ook tot onweer. Het wordt een graad of 18 en er staat een stevige westenwind. Morgen is het een stuk droger, met daarbij een mix van wolken en zon. Het wordt dan 19 of 20 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

stampen op de vroege morgen. Je hoorde Calvin Harris op Studio Reden met Blame. En daarvoor het weer met Jan van Gelderen. En daarmee komt een einde aan deze ochtendshow voor vandaag. Straks om 12 uur, dan hoor je hem weer. Natuurlijk Richard Klopper. Je hoort hem tussen 12 en 1. En wat zit er in het broodrommeltje? Gewoon blijven luisteren. En vanmiddag tussen 4 en 7, Daniel Seelenblokker. De man met de dubbele achternaam. Wat mij betreft, veel plezier met de rest van de programmering. Ik spreek je snel weer. Ik laat je wachten met Denise Williams.

0: ZFM. Dit is Studio Eden. 9 uur.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. Reizigers lijken goed op de hoogte van de landelijke OV-staking vandaag. Veel stations en haltes zijn uitgestorven. De actie duurt tot middernacht. Deze Haagse buschauffeur zegt dat hij niet alleen voor zichzelf staat, maar ook voor zijn passagiers.
2: Omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
1: De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking, maar het lijkt mee te vallen. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn in de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In de rivieren was het waterpeil uitzonderlijk laag, waardoor schepen veel minder zwaar konden worden beladen dan normaal. In augustus werd daardoor volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkste af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis laten weten dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van koning Harald. Hij overleed anderhalve week geleden na een ziekbed. Wie er bij het afscheid aanwezig zijn is niet bekendgemaakt, zegt koningshuisdeskundige Josine Drogendijk.
3: We hebben geen gastenlijst ontvangen vanwege de veiligheid. En nu werd gisteravond kwamen er opeens foto's naar buiten dat Zelensky ook in Oslo is. Nou, dat was dus iets wat we niet van tevoren wisten. Ja, iedereen zal wel begrijpen waarom.
1: Nederland wordt in Oslo vertegenwoordigd door het koningspaar en de prinsessen Beatrix en Amalia. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam heb je een kwartier vertraging tussen Stroe en Hoevelaken. Dat geldt ook voor de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht bij Arnhem voor het knooppunt Waterberg. A18, Zevenaar richting Doetinchem tussen Didam en Doetinchem. Ook weer 15 minuten vertraging. Rechterrijstrook is daar dicht door een ongeluk. En de A28 is natuurlijk in beide richtingen dicht bij Nijkerk. En daardoor loopt het weer vast op de N301 richting Barneveld. Bij Nijkerk 2 kilometer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In een groot drugsonderzoek in Gelderland zijn de afgelopen maanden 17 verdachten aangehouden. Een van de 5 hoofdverdachten is een 32-jarige man uit Velp. In april werden woningen en bedrijven in onder meer Velp, Duiven en Arnhem doorzocht. Naast de 5 hoofdverdachten zijn 12 drugscouriers aangehouden. Ook ontdekte de politie donderdag een hennepkwekerij in een woning in Westervoort. De politie roept inwoners op vermoedens van drugscriminaliteit te melden.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt vandaag stil. Er wordt gestaakt uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg, maar het lijkt mee te vallen. De VS gaat de import van zuivel, motorfietsen en alcohol uit Canada verbieden. Het is een nieuwe stap in de handelsoorlog tussen die twee. Canada voerde gisteren nieuwe importheffingen in. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. Het gebouw had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn. Het weer, buien, soms met onweer of hagel. En het waait flink, maar tussendoor ook zon. Het wordt 19 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat nog 20 kilometer file. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort heb je een kwartier vertraging tussen Stroe en Voorthuizen. Bij bergingswerk is de rechterrijstrook dicht. De A12 vanuit Duitsland naar Utrecht tussen Westervoort en Knoop het Waterberg. 35 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Je kan het beste omrijden via Arnhem over de N325 en dan de A15 in de richting van de A50. De N301 van Almere naar Barneveld loopt vast bij Nijkerk. Je hebt een kwartier vertraging. Dat heeft natuurlijk te maken met de afgesloten A28 bij Nijkerk. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag breekt de zon regelmatig door en valt in de middag af en toe een stevige bui. Lokaal komt het ook tot onweer. Het wordt een graad of 18 en er staat een stevige westenwind. Morgen is het een stuk droger, met daarbij een mix van wolken en zon. Het wordt dan 19 of 20 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ondanks de OV-staking was het niet buitengewoon druk op de weg. De ANWB spreekt van een vrij gemiddelde ochtendspits. Veel mensen leken van tevoren op de hoogte en hebben alternatief vervoer geregeld of werken thuis. De meeste stations die bleven leeg, een enkeling wist niet dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het minderheidskabinet deels teruggedraaid. Dan gaan we door naar een bitcoindief. Want een man uit Singapore die heeft in de VS schuld bekend aan een van de grootste cryptodiefstallen in de geschiedenis. Hij kan worden veroordeeld tot 20 jaar cel. De man van 22 wordt gezien als hoofdverdachte van een groep criminelen. Ze zouden van een man uit de stad Washington bitcoins hebben gestolen ter waarde van $245 miljoen. De bende die brak ook in op andere plaatsen om cryptovaluta te stelen. Het geld geven ze uit aan dure auto's, exclusieve appartementen en nachtclubs. In Oslo verzamelen mensen zich voor de uitvaart vanmiddag van de overleden koning Harald. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. De Spaanse tennisser verloor in de kwartfinale na een lange vijfzetter van de Amerikaan Ben Shelton. Die staat nu in de halve finale. De partij in New York duurde 4,5 uur. Pas na 3:30 s'nachts was de partij klaar. Een record op het Grand Slam toernooi. Het weer nog. Vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon en het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt een graad of 19. Vanavond dan zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort loopt het vast door een ongeluk. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk staat 6 kilometer file. En dan ben je een 30 minuten extra kwijt. De linkerrijstrook is dicht. A12 richting Utrecht. Tussen Westervoort en knooppunt Waterberg heb je 20 minuten vertraging. Door bergingswerk is de rechterrijstrook afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 Hengelo richting Amersfoort. Tussen knooppunt Beekbergen en Kootwijk staat 8 kilometer file met 40 minuten vertraging. Er gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En op de A12 Arnhem richting de Duitse grens doe je er vanaf afrit Beek een kwartier langer over door de grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studioreden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moet vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Veel ouderen die komen vanuit een crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken dan niet op een geschikte plek terecht te komen. Vaak moeten bewoners ook verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Volgens de onderzoekers is verhuizen lastig voor kwetsbare ouderen. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanochtend niet veel drukker op de weg. Dat zegt de ANWB, die sprak van een gemiddelde ochtendspits. Veel mensen die leken van tevoren op de hoogte en hadden alternatief vervoer geregeld of werkten thuis. En de meeste stations die bleven leeg en enkeling wist niet eens dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. En regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en de aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het kabinet deels teruggedraaid. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag bij Hoorn is vanochtend een man van 78 om het leven gekomen. Het vuur brak rond 6:30 uit in de meterkast en verspreidde zich snel. Omliggende huizen die werden ontruimd. Zo'n 20 bewoners die zijn elders opgevangen. Het vuur is inmiddels uit, maar een aantal buren in Zwaag zit nog altijd zonder stroom. Dat zal niet meer al te lang duren, zeggen de netbeheerders. En Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van Antwerp FC. In een afscheidsbrief zegt de Nederlander van 53 dat afgelopen weekend alle jarenlang opgebouwde vermoeidheid en stress eruit kwam. Hij zegt dat dokters hem hebben geadviseerd te luisteren naar zijn lichaam. Overmars ging 4 jaar geleden aan de slag in België nadat hij vanwege het versturen van dickpics weg moest bij Ajax. Nog datzelfde jaar kreeg hij een hartinfarct. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het is een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1, Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de VS en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. In totaal zouden bijna 2000 vluchten zijn uitgevallen, ook van en naar Schiphol. Door de urenlange storing bij de Britse luchtverkeersleiding stranden tienduizenden passagiers op luchthavens. Het zwaarst getroffen werden de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick. De zaak tegen vier studenten van het Utrecht Studentenkoor, die verdacht worden van het verspreiden van een bangalijst, is uitgesteld. Een van de vrouwen die aangifte hadden gedaan is directe familie van een medewerker van de rechtbank. De rechtbank Gelderland neemt de zaak nu over. De vier verdachten worden verdacht van het verspreiden van een lijst met privégegevens van zo'n 30 leden van een vrouwenvereniging. Bij de foto's van studenten stonden seksistische opmerkingen. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een paar seconden uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. In het stadion in Amsterdam passen zo'n 71.000 mensen. En de zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Vorig jaar won ze de Edison Popprijs. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt zo'n 19 graden en vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.

Carol G en Bruno Mars, Still. En daarvoor was het Adele en Hello. Die openen de woensdagversie van het lunchpakket. Halverwege je werkweek. We gaan tot 1 uur lunchpakketten. En dit is Keen.

0: lezen op studioreden.nl.
1: Het aantal meldingen van diefstal uit auto's is in Reden in de eerste 7 maanden van dit jaar gedaald. De politie registreerde 40 meldingen, tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Dat zijn 7 meldingen minder. Ook in Roosendaal is een daling te zien. Daar werd dit jaar tot en met juli geen diefstal uit een auto gemeld. Vorig jaar waren er in dezelfde periode 8 meldingen. Landelijk bleef het aantal diefstallen uit auto's vrijwel gelijk.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Lekker in de trein, samen met Stella Lefty in Boston. Gezellig met z'n tweetjes op Tino Tour. Hebben ze dat in Amerika? Volgens mij niet, hè? Hebben we wel gehad hier in Nederland, hè? Op Tino Tour. Tino Tour kaartjes. Ja, is niet meer, hè? Nee, dat is niet meer. Jammer genoeg. 10 van 1 geweest. En zit ik in één keer te denken. Wij zongen dat vroeger bij Vitesse, volgens mij. Op Monnikenhuizen. Als het uitvak volliep. Ze zijn op Tino Tour. Och, wat waren leuke tijden, zeg. Studio Reden, wat hebben we klaarstaan? Zometeen, binnen nu een paar minuutjes, Chef Special, Speed of Light, naar Survivor, Burning Heart.

0: I got real fears waiting to be faced, but I'm still here.
1: Gisteren te gast in het lunchpakket en vandaag chef special. Still here. Het is bijna half één. Straks de hoofdpunten van het nieuws, verkeersinformatie. Dan alles naar Daft Punk.

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Noorwegen begint zo de uitvaart van de overleden koning Harald. Staatshoofden en royals uit de hele wereld zijn erbij. Onder wie koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia. De olieprijzen zijn opnieuw gestegen na aanvallen van de VS en Iran. Een vat ruwe Brentolie was vanochtend meer dan $100. Aan de pomp is de gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine inmiddels €2,72. Het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen enkele minuten uitverkocht, meldt er evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, maar ook zon, waait stevig bij een graad of 19.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar doe je er een kwartier langer over door de grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

dus zo erg is het ook weer niet, hè? Want we gaan alweer richting het weekend. Daar wil ik niet te enthousiast over komen, maar we zijn alweer halverwege je werkweek, hè? Ja, het is maar even dat je het weet. Miley Cyrus, End of the World, de laatste keer dat ik het zo aankondig, want tegenwoordig wil ze door het leven gaan als Miley. Nou, bij deze. Wat hebben we nog op de lunchkaart staan? Straks het weer met Jan van Gelderen. We hebben de kantineknaller. Jamilia komt er ook aan. En dit is Madonna.

president van de show. Dat was Jamilia, superstar. Lunchpakket, Studio Reden. Ik zit even een beetje te gneffelen. Ik zit mee te kijken met de livebeelden die we momenteel laten zien. Bijvoorbeeld van het hert bij het Velperbroekcircuit. Het hele leuke is dat we een nieuwe camera hebben. En we hebben hem daarop ingezoomd. Dat de mensen live de bult op rennen. En dan zodra de beelden live komen op radio en televisie Studio Reden, dan zijn ze aan het zwaaien. Heb je ook zo'n filmpje? Heb hem even met de studio. Of stuur een mailtje naar studio@studioreden.nl. Eens even kijken wat we daarmee kunnen doen. Wat we daarmee kunnen doen bijvoorbeeld, we kunnen het laten zien aan Jan van Gelderen. Want die hoor je zo meteen met het weer voor Reden Roosendaal. Dat alles naar Kygo en Max McNoe.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmiddag trekt een aantal buien over de provincie. Lokaal komt het ook tot onweer. De wind is matig tot vrij krachtig en draait van west naar noordwest. Het wordt tijdens droge momenten ongeveer 18 graden. Vanavond neemt de kans op buien af en vannacht is het droog. Er zijn opklaringen en het kwik zakt tot een graad of 9. Morgen wordt een droge dag met geregeld zon. Bij een zwakke zuidwestenwind wordt het 19 of 20 graden. Vrijdag staan weer enkele buien op het menu. Zaterdag wordt een droge dag met 21 of 22 graden. In de nacht naar zondag en zondag overdag is kans op buien. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: And don't put the blame on me.
1: Ja, je moet het geloven dat hij de stofzuiger pakt, denk ik. The Ragged Man. Nee, misschien pakt hij ook wel de vaatwasser uit. Je weet het niet, hè. En misschien ook wel stoffen met een stofdoekje door de kamer heen. Heerlijk. The Ragged Man, Human. Daarmee gaat de kantine op deze woensdag weer op slot. Morgen rond 12 uur zijn we er weer en sluiten af vandaag met de Richie Family. Ik zeg, maak er een leuke woensdagmiddag van.
2: De kantineknaller.

0: is Studio Ede. 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Noorwegen is de uitvaart begonnen van de overleden koning Harald. Staatshoofden uit de hele wereld zijn erbij, net als de koningshuizen van Nederland, Spanje en België, Denemarken en Luxemburg. Ook de Oekraïense president Zelensky is aanwezig. Honderden militairen die zorgen voor de veiligheid in Oslo. De rouwstoet die gaat van het paleis naar de Domkerk, waar de afscheidsdienst is. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89. Hij is opgevolgd door zijn zoon Håkon. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. En vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de Verenigde Staten en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe olie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. Er passen 71.000 mensen in. En de zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. Dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk en het wordt 19 graden. Vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles doe je vanaf knooppunt Oudijk er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk doe je er 10 minuten langer over door de grenscontroles. En op de A28 is in beide richtingen bij Nijkerk de Hardenbergerbrug dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Domkerk in Oslo is de overleden koning Harald herdacht. Premier Støre zei in zijn toespraak dankbaar te zijn voor de 35 jaar dat Harald op de troon zat. Hij vierde met ons mee toen er feest was, zei de premier, maar hij rouwde ook met ons, zoals na de aanslagen van Anders Breivik in 2011. In de Noorse hoofdstad zijn naar schatting 400.000 mensen aanwezig voor de uitvaart. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89 en de oudst regerende vorst van Europa. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 actief beëindigd. Sinds 2 jaar is het mogelijk om het leven van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijkt te beëindigen. Een speciale commissie die stelt dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar dat al vanaf de veel te vroeg geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Nederland is het eerste land ter wereld met deze regeling die geen euthanasie heet, omdat de wet voorschrijft dat iemand euthanasie zelf moet kunnen aanvragen. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht, meldt haar evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. Vorige week stond de zangeres van 21 nog 4 keer in de Ziggo Dome. Het weer, vanmiddag nog altijd buien en lokaal onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode, later weer wolken en buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Voor afrit Hoenderlo staat 2 kilometer file met 5 minuten vertraging. En op de A12 Arnhem richting de Duitse grens doe je er vanaf knooppunt Oudijk 5 minuten langer over door de grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De oud-bassist van de punkband Heideroosjes is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De rechter heeft hem veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft Fred H. niet meer terug de gevangenis in. Hij werd vorig jaar opgepakt. In zijn huis werd pornografisch materiaal van kinderen gevonden. De man van 52 verzamelde en verspreidde expliciete beelden met kinderen. Hoepen was sinds de oprichting in 1989 onderdeel van Heideroosjes. Na zijn arrestatie stapte hij direct uit de band. Een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis, ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers, heeft in zijn verhoor voor de coronacommissie opvallende kritiek geuit op het RIVM. Volgens hem gebruikte het RIVM voor de adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Het RIVM zegt dat de cijfers altijd achterlopen, maar geen 5 dagen zoals Kuipers beweert. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat uit de modellen van het RIVM goede voorspellingen zijn gerold. Een oproep van Kuipers is nu om bij een volgende crisis meerdere modellen te gebruiken. Bij een luchtaanval op een gevangenis in het noorden van Jemen zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers die hebben vandaag 4 lichamen geborgen uit het puin. 7 mensen worden nog vermist. De gevangenis stortte maandag in na een aanval van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. En vanochtend werden nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen van de Houthis. En in Oslo is de uitvaart van koning Harald bezig. Het afscheid is in de Domkerk in de Noorse hoofdstad Oslo. Later vandaag wordt het lichaam van Harald bijgezet in de vesting Akershus. En vanochtend stonden Noren tot wel 7 uur in de rij om nog afscheid te nemen van Harald. Het weer, buien met onweer. Het is ongeveer 18 graden en de zon die breekt ook af en toe door. Morgen ook zonnige periode, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch 10 minuten vertraging bij Zaltbommel. 5 minuutjes op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Empel. En 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os rijdt het langzaam tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Den Bosch. Een ongeluk bij Zaltbommel. Twee rijstroken zijn dicht vanaf afrit Beest. 8 kilometer file en 50 minuten vertraging. Drie rijstroken van de A12 zijn dicht vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg na een ongeluk. Daar 7 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Op de A50 vanuit Os naar Arnhem is je vertraging een kwartier. Tussen Renkum en knooppunt Grijzoord rijdt het langzaam. En een kwartier vertraging voor het verkeer op de N301 Almere-Barneveld bij Nijkerk 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de zoveelste onverwachte wegafsluiting door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28... en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. De chauffeurs die moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. De kans is groot dat de kosten worden doorberekend aan klanten. De bedrijven roepen de politiek op om in actie te komen. Bij publieke aanbestedingen moet de focus meer op kwaliteit komen te liggen en minder op de laagste prijs. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert. De hoop is dat door de nieuwe regels Europese doelen op het gebied van innovatie en klimaat sneller worden gehaald. Elk jaar gaat er in de publieke sector in Europa meer dan 2500 miljard euro om via de publieke aanbestedingen. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. De ploeg pakte daar verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Ecuador. Een Advocaat was de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer, de buien trekken over. Lokaal kan onweer een klap onweer vallen. Het is ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg vanmiddag. In Gelderland staat bijna 100 kilometer file. Onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar is een ongeluk gebeurd bij Zaltbommel. 2 rijstroken zijn dicht en dit kost je onderweg ruim een uur. Je kunt omrijden via de A27, maar let wel op, dit is alleen mogelijk voor personenauto's. De Merwedebrug is namelijk gesloten voor zwaar vrachtverkeer. De A12 Utrecht richting Arnhem, daar staat het vast bij knooppunt Waterberg. Na een ongeluk zijn hier 2 rijstroken dicht, dat kost je bijna 40 minuten. Op de A50 rijdt het daardoor ook langzaam van Os naar Arnhem. Voorbij Heteren, 30 minuten vertraging. En ook staat er file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar is het oponthoud bij Voorthuizen ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bij een verkeerscontrole in Velp zijn vrijdag tientallen processen verbaal uitgeschreven. De politie controleerde samen met 3 gemeentelijke handhavers ruim 6 uur lang op het parkeerterrein van het voormalige ziekenhuis. Er waren onder meer boetes voor het niet kunnen tonen van een rijbewijs, te veel geluid, slechte verlichting en telefoongebruik achter het stuur. Ook werd een bestuurder betrapt op rijden onder invloed van drugs. 3 voertuigen kregen een WOC-status. Meerdere politiestudenten deden tijdens de controle praktijkervaring op.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

verleden als een speer gaan we vandaag. Want vandaag staat de heilige Gormoon of Gorgoon in de belangstelling. Van hem zijn twee weerspreuken bekend. Mooie Gormoon, 40 dagen schoon. Een stuk minder aantrekkelijk is regen op Gorgoon. Oktober wordt een demon. Dat is ook niet al te best. Het voorspelt niet veel goed voor de komende maand. Maar goed, we hebben Jan van Gelder hier zitten. Die is daar heel punctueel in. En die gaat jullie precies op de hoogte houden van het weer de komende tijd. Dus ook in oktober uiteindelijk. Dus wat dat betreft kunnen wij gerust ademhalen. En dan een feestje in Rotterdam in 1970. De Rotterdamse voetbalclub Feyenoord won toen de wereldbeker. Feyenoord verslaat met 1-0 het Argentijnse Estudiantes de La Plata. Het winnende doelpunt werd gemaakt door Joop van Dalen. Misschien de wat ouderen onder ons, die weten nog wel wie dat is. Maar dat doelpunt, ik heb het ook gezien, later teruggezien. En het is fenomenaal, kan ik je zeggen. We gaan door nu met de muziek van The Simple Minds.

0: Tom Grennan was dat. We gaan heel snel naar de headlines en verkeersinformatie. Maar eerst deze plaat van niemand minder dan Mariah Carey. Ja, kom staan.
1: All right, let's go.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een basisschool in Overasselt zijn meerdere verstopte wapens gevonden. Wat voor wapens is niet bekendgemaakt. Vermoedelijk hebben ze te maken met de schietpartij vorige week in het dorp niet ver van Nijmegen. In Noorwegen is afscheid genomen van de overleden koning Harald. De kist kwam een uur geleden aan bij het koninklijk mausoleum. Bij de uitvaart waren staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld aanwezig. En Dick Advocaat gaat verder als bondscoach van Curaçao. De bond en de trainer van 78 zijn het eens over een contract voor een jaar. Het is volgens de bond goed voor de continuïteit, stabiliteit en rust rondom het nationale team. Het weer, nog altijd buien, tussendoor ook zon. Het is een graad of 18. Morgen zo goed als droog en een graadje warmer.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is al vroeg druk onderweg. In Gelderland staat ruim 160 kilometer file. Vooral rond Arnhem zien we nu veel langzaam rijdend verkeer. Dat komt onder andere door ongelukken, zoals op de A1 van Hengelo naar Amersfoort. De weg is nu dicht bij afrit Hoenderlo. Het verkeer kan het best omrijden via Arnhem en Ede over de A50, de A12 en de A30. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch was het al druk door een ongeluk bij Zaltbommel. En nu staat er ook nog eens een kapotte auto bij knooppunt Deil. De rechterrijstrook is hier dicht en dat kost je ruim een uur. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, de andere kant op, bij Waardenburg, nu ruim 30 minuten vertraging door een ongeluk. Ook op de A12 van Utrecht naar Arnhem is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Waterberg. Twee rijstroken zijn dicht, dat kost je ruim een uur. En hierdoor staat er ook file op de A50 van Os naar Arnhem. Daar is de vertraging bij knooppunt Grijsoord ruim 50 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Another 54 featuring 54 Joshua natuurlijk, dat wou ik zeggen. Talk to you. En een goed gesprek is het halve werk, zeg ik altijd maar. Het is een beetje net zo lekkere plaat als dat Bausa en Magnetic. Die vind ik ook zo fantastisch. Van de nieuwe muziek zijn dat toch wel de pareltjes op dit moment. Ja, ik weet niet hoe het met jou is, maar de werkdag zit er alweer bijna op voor velen van jullie. Dus dat is heel fijn. En dan zou ik zeggen, doe even rustig aan. Even lekker een blik op de socials van Studio Reden. Daar kun je ons vinden op Facebook, X en Instagram. Daar zijn we dus te vinden en daar kun je ons volgen, ons liken en altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws uit jouw regio. En wat ook nog leuk is, jij kan ook jouw nieuws met ons delen. Dus heb jij nou een mooi verhaal, heb je iets bijzonders gezien de laatste tijd? Meer van dat soort dingen, dan zijn wij heel erg op zoek naar jouw verhaal. Dus laat het weten. En dan zijn we allemaal op de hoogte. Leuk is dat toch? Je regiogenoten deel maken van jouw verhaal. Hoe fijn is dat? Dus dat gaan we doen. Muziek komt eraan van onder meer Michael Gray. En die heeft alweer zin in het weekend. Nou, nog een half weekje, dan is het zover. Dus nog heel even geduld. Maar eerst een heerlijke jaren 80 plaat. Ik vind hem heerlijk. Jackie Graham en Set Me Free. En ik hou ervan. We gaan ervan genieten hier op Studio Reden.
1: Dit is Spitsuur.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmiddag trekt een aantal buien over de provincie. Lokaal komt het ook tot onweer. De wind is matig tot vrij krachtig en draait van west naar noordwest. Het wordt tijdens droge momenten ongeveer 18 graden. Vanavond neemt de kans op buien af en vannacht is het droog. Er zijn opklaringen en het kwik zakt tot een graad of 9. Morgen wordt een droge dag met geregeld zon. Bij een zwakke zuidwestenwind wordt het 19 of 20 graden. Vrijdag staan weer enkele buien op het menu. Zaterdag wordt een droge dag met 21 of 22 graden. In de nacht naar zondag en zondag overdag is kans op buien. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: is Studio Ede. 5:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de onverwachte wegafsluitingen door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28... en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in het koninklijk mausoleum. Daarna werden de klokken 1 uur lang geluid, waarmee er een einde kwam aan de periode van rouw. Bij de uitvaart in Oslo waren vandaag staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld en honderdduizenden Nooren. De uitvaart begon met een rouwstoet vanaf het koninklijk paleis naar de Domkerk. De kist werd door de straten gereden achter een zwarte auto. Daarachter liepen onder andere de nieuwe Noorse koning Haakon en de koning Willem-Alexander. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het daarover eens geworden. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip op woensdagmiddag. In Gelderland staat nu ruim 200 kilometer file. Het rijdt onder andere langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn en dit komt door de afgesloten Hardenbergenbrug in de A28. Bij Voorthuizen 40 minuten vertraging. Op de A1 van Hengelo naar Amersfoort, dat is tevens op de omrijroute voor die afgesloten A28, is ook een ongeluk gebeurd. Bij afrit Hoenderloo is de linkerrijstrook daarom dicht. Dit kost je ruim 40 minuten. Je kunt ook omrijden via Arnhem en Ede over de A50, de A12 en de A30. Ook op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Waardenburg. Hier een kwartier op onthoud. De A2 van Utrecht naar Den Bosch, de andere kant op. Ruim 1 uur vertraging bij Zaltbommel. En verder is de A12 van Utrecht naar Arnhem inmiddels weer vrij na een ongeluk bij afrit Oosterbeek. Hier is de vertraging bijna 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bij een verkeerscontrole in Velp zijn vrijdag tientallen processen verbaal uitgeschreven. De politie controleerde samen met 3 gemeentelijke handhavers ruim 6 uur lang op het parkeerterrein van het voormalige ziekenhuis. Er waren onder meer boetes voor het niet kunnen tonen van een rijbewijs, te veel geluid, slechte verlichting en telefoongebruik achter het stuur. Ook werd een bestuurder betrapt op rijden onder invloed van drugs. 3 voertuigen kregen een WOC-status. Meerdere politiestudenten deden tijdens de controle praktijkervaring op.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

lekkere plaat van Shawn Mendes en Camila Cabello, Señorita. We gaan naar de flits uit het verleden. En misschien weet je het nog wel, kom je uit die tijd, 1995 heb ik het over. Computereigenaren konden vanaf dat moment WinPlay 3 installeren, zijn media player. Een handig stukje software, je kon er mp3-bestanden mee afspelen, dat nu ook steeds gangbaar is. Dat zijn geluidsbestanden die veel kleiner zijn dan de gebruikelijke WAV-bestanden. Ze nemen minder ruimte in op de dan nog krappe harde schijven. Dat is tegenwoordig geen probleem meer, maar toen een tijd was je schijf zo vol met wat muziek wat je dan bij had. En zeker met die WAF-bestanden, dat ging heel snel. Maar goed, dat is lang geleden, 1995. Wat hebben we nog meer in die tijd? Nou, in 1996, 30 jaar geleden, waren er zeker 70 studenten die het Maagdenhuis, het bestuursgebouw van de Amsterdamse Universiteit, hadden bezet. Het ging om een protest tegen het plan van minister Ritsen om de inspraak van studenten in het universiteitsbestuur aan banden te leggen. Nou, en hoe dat verder gegaan is, dat vertelt het verhaal niet. Maar goed, we gaan het maar aannemen. We gaan zometeen muziek luisteren van Miley Cyrus, maar eerst George Michael.

Miley Cyrus en End of the World hier op Studio Reden. Zometeen is het tijd voor de headlines en verkeersinfo van 5:30 in een drukke woensdagmiddagspits. Dus doe alsjeblieft voorzichtig. En ja, hoe ben je op het werk gekomen? Vanochtend trouwens, bedacht ik me net. We hebben natuurlijk de OV-stakingen en wij hebben een speciale Studio Reden stakingspendel in het leven geroepen. Iedereen wordt naar de studio gebracht en straks ook weer opgehaald. Hoe lekker is dat?

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van snelweg A12. Ze krijgen een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. De blokkade was gevaarlijk, zegt de rechtbank, en hulpdiensten werden gehinderd. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Met het luiden van de klokken kwam er een eind aan de periode van rouw. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. Het contract is verlengd tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK voetbal. Het weer, vanavond minder buien, morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat ruim 200 kilometer file. Het is behoorlijk druk vanmiddag. Er staat onder andere een lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij Zaltbommel ruim 50 minuten oponthoud. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem is een ongeluk gebeurd bij afrit Oosterbeek. De rechterrijstrook is daar dicht en dat kost je ruim 30 minuten. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn vielen bij Voorthuizen door de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28. De vertraging is hier ruim 30 minuten. En ook staan er opvallend veel files op de N-wegen tussen Arnhem en Utrecht. Bijvoorbeeld op de N233 van Veenendaal naar Kesteren. Daar is het oponthoud bij Kesteren bijna 40 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Alex Rowan en Passenger. Nou, als jij dan passagier was in het openbaar vervoer, kom je vandaag bedrogen uit. Want ja, het is je wel opgevallen, denk ik, er rijdt geen enkele bus, geen enkele trein. Het is leeg wat dat betreft. En de spoorwegovergangen maken ook weinig geluid op dat moment. Behalve voor de goederentreinen misschien. Misschien dat die wel rijden, dat weet ik niet. Maar hoe wij bij Studio Ray dat hebben geregeld, dat was toch wel heel mooi. Ik had het al straks even over die Studio Pendel. Nou, we hebben gewoon onze eigen Studio Ray, de bus. En die reed door de regio en in en om de regio om iedereen op te halen en naar de studio te brengen. En ook na afloop weer thuis te brengen. Dus dat was prima geregeld. En het is ook nog eens gezellig aan boord van die bus. Hoe leuk is dat? Goed, wij gaan door nu met hele gezellige muziek. Tony Braxton nu op je radio.
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

0: met 21 of 22 graden. In de nacht naar zondag en zondag overdag is kans op buien. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

daarmee zijn we aan het eind gekomen van het tweede deel van Spitsuur. Maar niet getrust, zometeen zijn we heel vlug weer bij jou terug naar het nieuws van 6 uur. En ik schuif bij jou aan tafel, want ik ben heel benieuwd wat de pot schaft. Tot zo.

0: 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er blijven honderden miljarden euro's aan subsidie liggen om EU-landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas. Dat meldt de Europese Rekenkamer. Van de 300 miljard euro die de Europese Commissie vrijmaakte na de Russische inval is nog maar 55 miljard gebruikt. Om geld uit de miljardenpot te krijgen moeten landen aangeven hoe ze minder afhankelijk willen zijn van Russische brandstoffen. Bijvoorbeeld door meer te investeren in hernieuwbare energie. Maar de meeste landen hebben niet eens een aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet, in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Ook zo'n 160.000 Nooren waren erbij. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers en ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. Scholieren klagen over een nieuwe update van Magister. De app met daarin roosters en behaalde cijfers heeft dit schooljaar een nieuw uiterlijk gekregen. Veel leerlingen moeten daar nog aan wennen. Tegen NOS Stories zeggen ze de app onoverzichtelijk en onduidelijk te vinden. Ze krijgen foutmeldingen of komen onbedoeld te laat. In een reactie zegt Magister de kritiek serieus te nemen. Daarom komen er de komende tijd aanpassingen. En ook kunnen leerlingen in de app kiezen voor een uiterlijk dat veel lijkt op de oude. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest en geleidelijk aan worden de meeste files weer korter. Maar het is nog altijd erg druk onderweg. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij Zaltbommel is het oponthoud ruim 50 minuten. Op de N225 van Rhenen naar Oosterbeek is de vertraging bij de aansluiting met de A50 zo'n 40 minuten. De A15 van Nijmegen naar Rotterdam is zelfs dicht bij Hardingsveld-Giezendam. Dit komt door een ongeluk. En verder rijdt het erg langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Vanwege de afgesloten Hardenbergenbrug in de A28 rijdt het verkeer om. En bij Voorthuizen is het oponthoud nu ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lezen op studioreden.nl.
1: In een groot drugsonderzoek in Gelderland zijn de afgelopen maanden 17 verdachten aangehouden. Een van de 5 hoofdverdachten is een 32-jarige man uit Velp. In april werden woningen en bedrijven in onder meer Velp, Duiven en Arnhem doorzocht. Naast de 5 hoofdverdachten zijn 12 drugscouriers aangehouden. Ook ontdekte de politie donderdag een hennepkwekerij in een woning in Westervoort. De politie roept inwoners op vermoedens van drugscriminaliteit te melden.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

Cats Eye and Animal. Jawel hoor, wel zo'n beest. Gaan wij door nu naar de volgende paar platen. Daniel Merriweather is één van degenen die klaar staat voor jullie. Maroon 5 is er ook eentje. What Lovers Do, ook een lekkere plaat. Maar deze is ook fantastisch. In Excess. And Need You Tonight. Yeah.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan subsidie om Europese landen minder afhankelijk te maken van olie en gas uit Rusland worden niet gebruikt. Uit de pot van 300 miljard euro is slechts 55 miljard uitgegeven. De meeste landen hebben geen aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Staatshoofden en zo'n 160.000 Noren waren aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kregen minutenlang applaus. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Ze komen onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. Het weer, vanavond minder buien, morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Blijft wel droog bij een graad of 20.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond komen eerst nog enkele buien voor. Vanuit het westen neemt de kans op buien af en vannacht is het droog. Er zijn opklaringen en het kwik zakt tot een graad of 9. Morgen wordt een droge dag met geregeld zon. Bij een zwakke zuidwestenwind wordt het 19 of 20 graden. Vrijdag staan weer enkele buien op het menu. Zaterdag wordt een droge dag met 21 of 22 graden. In de nacht naar zondag en zondag overdag is kans op buien. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: is Studio Ede. 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas blijven op de plank liggen. Dat meldt de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie maakte 4 jaar geleden 300 miljard euro vrij, maar er is maar 55 miljard van gebruikt. De meeste landen hebben geen plan ingediend om geld uit die miljardenpot te krijgen. Ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers heeft kritiek geuit op het RIVM. Tijdens een verhoor door de coronacommissie zei hij dat het RIVM voor zijn adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen gebruikte, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Hij zei wel dat het model van het RIVM op zich goed functioneerde, zegt verslaggever Lars Geerts.
2: Hij gaat er ook niet vanuit dat er een heel ander beleid was geweest als de cijfers die hij aanleverde waren gebruikt. Maar hij zei alleen, ik zou voor de evaluatie mee willen geven dat het altijd beter kan. En gaf bijvoorbeeld ook de aanbeveling mee om meerdere modellen te gebruiken, niet één. Dat doen weerkundigen ook, zei hij, en dat zou zijn aanbeveling zijn.
1: Het RIVM zegt in een reactie dat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de modellen goede voorspellingen gaven. De oud-bassist van punkband Heideroosjes hoeft niet terug de cel in. Hij zat vast voor het bezit van kinderporno en is vandaag veroordeeld. Hij krijgt 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, is zijn celstraf voorbij. Hij verspreidde expliciete beelden met kinderporno, zegt de rechter.
3: De verdachte is mede verantwoordelijk voor het seksueel misbruik van kinderen. Omdat hij door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan een instandhouding van de vraag daarnaar. Daarmee heeft de verdachte zich dus schuldig gemaakt aan het plegen van een zeer ernstig feit.
1: Wielrenner Matthew Brennan blijft ongenaakbaar in de Ronde van Spanje. De Britse renner van Visma Leasebike schreef in Sevilla ook de 17e etappe op zijn naam. Alweer zijn 5e zege in deze ronde. Het weer eerst nog buien, maar vannacht droog bij 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland rijdt het nog langzaam op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij Waardenburg 10 minuten oponthoud. De A15 van Nijmegen naar Rotterdam is dicht bij Hardingsveld-Giessendam door een ongeluk. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens staat file bij de grens door controles daar. Voorbij knooppunt Oud-Dijk is het oponthoud 10 minuten. En ook rijdt het langzaam op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Daar is de vertraging bij Alfred Hoenderloo een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat naar verwachting om middernacht weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond open gaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Miljarden aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russisch gas blijven op de plank liggen. 4 jaar geleden kwam de EU met een fonds om lidstaten te helpen, zegt redacteur Marlotte Roldaan.
2: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld andere leveranciers om bij in te kopen of om meer te investeren in zonne- en windenergie. Maar uit het rapport van de Rekenkamer vandaag blijkt dan dat de meeste landen niet eens hebben geprobeerd om geld uit die pot te ontvangen.
1: Volgens de Europese Rekenkamer is er van de 300 miljard subsidie maar 55 miljard gebruikt. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Daardoor komen ze onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. De makers van de app zeggen met de feedback aan de slag te gaan en de app aan te passen. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Dat gebeurde in Oslo in de vesting Akershus, zegt correspondent Rolien Creton.
3: Daar liggen ook zijn ouders en grootouders begraven in de koninklijke crypte. Dat is een soort familiemausoleum. En dat is ook toegankelijk voor publiek. Dus dat wordt jaarlijks bezocht door duizenden Noren en buitenlandse toeristen.
1: Bij de uitvaart waren staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter Brekelmans.
2: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
1: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op een schip aan het werk was. Hoe de man in het water belandde is nog onduidelijk. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De brandweer controleert op plotselinge vlammen. Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de vijfde plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie, wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV begrijpt eventuele frustraties van reizigers.
1: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op de goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
0: Coalitiepartijen balen van de staking. Hulporganisatie Americares kan wereldwijd meer medicijnen leveren dankzij een donatie van $50 miljoen. Het gaat om de grootste donatie in het 47-jarige bestaan van de organisatie. Het geld komt van een Amerikaanse familie. Americares moest projecten stopzetten sinds de Amerikaanse overheid fors bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De grond wordt nog altijd nat gehouden met sprinklers, zegt de brandweer tegen de VRT.
2: Die sprinklers houden nat wat wij laatste week konden beschermen, dat die brand hier niet overspringt. Maar omdat de brand hier in de bodem zit, moeten wij permanent nat houden. Dat zit in het veen binnen, in bodem, 4, 5, 6 meter diepte. En ja, dat moeten wij stoppen.
0: Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Spaanse inlichtingendienst waarschuwde Marokko en Spanje vooraf voor de massale migrantenoversteek naar Ceuta, blijkt uit vrijgegeven documenten. Toch zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte te zijn geweest. De onthulling vergroot de druk op de regering Sanchez. De bestorming van de Spaanse exclave kostte aan 141 mensen het leven. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een belangrijke gasstad in Siberië. Het is volgens Oekraïne de eerste droneaanval zo diep in Rusland. Volgens de Russische gouverneur kon de aanval worden afgewend en veroorzaakte brokstukken brand, maar raakte niemand gewond. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt wordt. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd die ervan wordt beschuldigd een sabotageactie te hebben voorbereid voor Rusland. De Brit van 31 zou zijn benaderd door de Russische militaire geheime dienst. Details zijn verder niet bekendgemaakt. De verdachte moet morgen voor de rechter in Londen verschijnen. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, dat meldt minister Karremans. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Middernacht, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De brug was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht, en inmiddels is ook de rijbaan richting Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld.

gevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale media berichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee en daardoor waren er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking. Maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is daarna ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht dicht in beide richtingen. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming

gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen te horen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Bewoners en omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat vandaag weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid, nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. De Hardenbergenbrug in de A28 in Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is inmiddels ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Senegal al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig.